Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weer die betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Barbra Streisand.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Radio BNT.
2: De zomer is...

0: is de nieuwsupdate.
1: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: laatste nieuwsupdate.
1: De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten, samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten, samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Get it. Voor die 2.

0: 18 plus.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Liedewij de Voors, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten, samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Ja, niets houdt ons tegen hier bij Radio BNT. Jaren 80 voor Starship. Nothing's gonna stop us now.

Stitches. Daarvoor Jeffrey Heze, Loco Loco. En Bruno Mars met I Might. Ja, vandaag de 20e. Komend weekend Formule 1 race in Zandvoort. Ik zag dat McLaren die komt met een aantal upgrades. Het valt op dat het team ook een compleet nieuwe achtervleugel meeneemt. En dat is niet de Macarena-vleugel. In de voorbeschouwing op de Grand Prix van Nederland laat McLaren weten dat er een aantal upgrades worden meegenomen die direct op de auto worden gezet om een zo optimaal resultaat als mogelijk te behalen.

Ja, en Isaac Hadjar die kan dit weekend door een polsblessure niet in actie komen tijdens de Grand Prix van Nederland. De teamgenoot van Max Verstappen die wordt in Zandvoort vervangen door Racing Bulls coureur Liam Lawson. De 31-jarige Hadjar die zou een blessure hebben opgelopen tijdens een gymsessie in aanloop naar het Formule 1 weekend in Zandvoort. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur is. Het wegvallen van Hadjar is een domper voor Red Bull Racing. Want de Fransman draait namelijk een goed seizoen en komt regelmatig in de buurt van Verstappen. Ja, en ik denk toch nog steeds dat Verstappen dit weekend bekend maakt dat hij toch blijft bij Red Bull. Die gasten hebben hem een nieuw contract aangeboden, dus die denkt nog twee jaartjes cashen. Huh? Dan is het klaar. Ja, en gisteren zagen we dat een 12-jarige jongen uit Nederland, die is afgelopen zondag tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling in de Oostenrijkse Alpen. De jongen ligt op de IC van een ziekenhuis in Innsbruck. Het ongeval vond plaats rond 11 uur afgelopen zondagochtend op een wandelpad op ongeveer 2500 meter hoogte. De 46-jarige vader en zijn zoon hadden rond 9:30 een bergtop bereikt en waren begonnen aan hun afdaling. Ja, de jongen ging schijnbaar onderuit in een bocht van het pad en viel 20 tot 30 meter naar beneden langs een steil rotsachtig terrein. Zijn vader liep op dat moment voor zijn zoon uit. Hij daalde af om bij hem te komen en belde vervolgens de hulpdiensten. En het bewusteloze slachtoffer werd door de bemanning van de reddingshelikopter opgepikt en naar het ziekenhuis in Innsbruck gevlogen. Het is onbekend hoe erg zijn verwondingen zijn. Maar ja, als je 30 meter naar beneden valt, maar ja, ik vraag me af. Ja, ieder zijn sport, ieder zijn hobby natuurlijk. Maar op zondagmorgen om 9:30 begin je al aan een afdaling met een jongen van 12. He? Lekker, heerlijk. Maar ieder zijn sport, bedoel. Kan natuurlijk gebeuren. Het is wel triest. Als je denk ik zoiets als vader moet meemaken. Dat je zoon achter je naar beneden duikelt 30 meter. Schrikkelijk. Radio BNT en muziek uit de jaren 80 gaan hand in hand samen.

Van doe je haar met een gitaar. Draaien we deze van de Dire Straits. Dit is Money for Nothing op Radio BNT. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: jaren 90 Spice Girls. Hier is nog een keertje met Stap. Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer. En die prachtige van The Dire Straits. Ja, de snelheidscontroles. Ik heb er maar eentje voor je. Kan niet. Kan niet. Ik heb één controle voor je door Flitsmeister op de N640 bij Hoeve. Daar wordt gecontroleerd bij 9.6. Heb je ook eentje gezien, eentje gespot? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Files zijn er op dit moment ook niet.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Liedewijde Vorst, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege zwangerschap. En Im Albiati neemt haar taak over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit een data-analyse van nu.nl. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. De aandelenbeurs in New York sloot op woensdag met bescheiden winsten. Moderna schoot omhoog met 178%. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Three Nights. Dominique Feik. Daarvoor Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I have this kiss before? Of forever? En Bibi Rexha en Felis. Bijna 7:45. Als je net wakker bent, een goede ochtend. Onderweg naar je werk. Ja, gisteren genoeg regen gehad. Hè? Brad Pitt heeft zich trouwens als uitvoerend producent aangesloten bij de nieuwe documentaire over de Zwitserse architect Peter Zumthor. Dat heeft de Hollywood Reporter bekendgemaakt. En de regie van de film ligt in handen van Wim Wenders. Ja, en Netflix heeft ook bekendgemaakt dat ze een nieuwe documentaire gaan uitzenden over de Formule 1-legende Michael Schumacher. Dat gaat gebeuren op 2 oktober. Ja, en Schumachers vrouw Corinna, die was betrokken bij de productie en komt zelf aan het woord. En ook de voormalige Formule 1-baas Bernie Ecclestone en de oude Benetton-teambaas Flavio Briatore en de voormalige coureur David Coulthard, die spreken in de documentaire. Netflix heeft trouwens al eens een documentaire over Michael Schumacher uitgebracht in 2021. Emma Wortelboer die heeft de naam van haar tweede kindje bekendgemaakt op Instagram. Eerder gisteren liet ze weten dat ze bevallen is van een tweede kindje. En ze heet Annie.

Lady Gaga, die heeft een rechtszaak gewonnen die een surfplankenbedrijf tegen haar had aangespannen, schrijft Billboard Magazine. Lost Surfboards, dat een merk surfplanken verkoopt met de naam Mayhem, had de zangeres aangeklaagd vanwege de titel van haar vorig jaar verschenen studioalbum Mayhem. Het bedrijf beweerde dat mensen die de albumnaam zagen zouden denken dat het gerelateerd was aan het surfplankenbedrijf. Maar een rechter oordeelde volgens Billboard Magazine dat de zaak te zwak was om door te zetten.

En dat zijn terugkerende rollen als Spider-Man, Tom Holland, geen windeieren legt. Dat mag natuurlijk al langer duidelijk zijn. Maar door het succes van de film Spider-Man A Brand New Day zit de steracteur al helemaal op rozen. Het entertainment medium The Rap die maakt op basis van insiders die Tom Holland's deal kennen de inschatting dat Spidey meer dan 100 miljoen dollar aan deel 4 zal overhouden. Ja, Sandra Bullock, die heeft voor het eerst gereageerd en uitgebreid gesproken over de ziekte van haar partner Brian Randall. De acteur en de fotograaf die overleed op 57-jarige leeftijd aan de spierziekte ALS. En Sandra Bullock die vertelde in de podcast van de presentator Jason Bateman dat Randall niet wilde dat ze met anderen over zijn ziekte sprak. Dat was zijn wens. Mijn zus was een tijdje de enige die het wist. Ja, de familie van Randall die maakte pas na zijn overlijden bekend dat hij ALS had. En Bullock en Randall die kregen in 2015 een relatie.

Clean Bandit en Annemarie en David Guetta. Je hoort ze nog een keertje met Cry Baby. Ja, misschien ga je zo meteen wel onderweg naar je werk met de trein. De reizigersorganisaties hebben definitief ingestemd met het plan van de Nederlandse Spoorwegen om de regels voor de tassen op de zitplaatsen aan te scherpen. De NS die neemt namelijk de regel niet als verbod op in de algemene voorwaarden, maar legt die vast in de huisregels. De spoorwegvervoerder die was namelijk van plan om de regel als verbod op te nemen in de algemene voorwaarden, maar kiest nu voor een mildere aanpak, zegt een woordvoerder. Het gaat ons niet om een verbod, maar om het duidelijk maken van de intentie. Volgens de woordvoerder verandert dat in de praktijk niets. Reizigers worden nog steeds geacht om hun tas van de stoel te halen als iemand anders die stoel wil gebruiken. Doen reizigers dat niet, dan kan de NS hen daarop aanspreken, al kan de vervoerder hen daarvoor niet uit de trein zetten. Ja. Als je dan weer zo'n klerenjong hebt, dan die denkt van, ja jongen, ik wil dat gewoon niet, dan heb je geen mogelijkheid als NS zijnde om zo'n gast uit de trein te zetten. Dat vind ik toch alweer een beetje jammer. Zo meteen na 8 uur bij je terug, wordt wakker plaat. Jarige artiesten. En strakjes de top 3. Heb je een verzoekplaatje? Laat het ons weten via radiobnt.nl.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bedstreek.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewij de Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer met een half uur oponthoud. En de N279 Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Keldonk 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

1988, Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Second maag. Over wie droom je s'nachts? Die je graag in je auto zou willen hebben. Ja. Vrienden, wij zeggen welkom voor de...

Teddy Swims. De Door. Samuel Welden. Hij komt morgen met nieuwe muzieken. Echte Liefde is te koop. En de nieuwe van Ugel hadden wij voor je. Moving to the Sun. Het is de BNT Ochtendshow voor de donderdag 20 augustus. De werkloosheid in Nederland is in juli toegenomen tot 4%. In juni was er nog 3,8% van de beroepsbevolking werkloos. In juli waren er 404.000 werklozen. En de werkloosheid nam onder de mannen iets meer toe dan onder de vrouwen. Het gaat bij de mannen vooral om de groep tot 45 jaar. Dat heeft het statistiekbureau deze ochtend bekendgemaakt. En naast het aantal werklozen is er een groep van 3,2 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht. Het gaat dan vooral om mensen die met pensioen zijn of die niet meer kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. En deze worden dan ook niet tot de beroepsbevolking gerekend. En ook het aantal WW-uitkeringen is natuurlijk toegenomen. Het UWV telde er eind juli 199.700. En de stijging van het aantal uitkeringen was het grootste in Twente, de Achterhoek en Gorinchem. En dan Zelensky, die heeft het plaatsvervangend hoofd van zijn kantoor ontslagen. Irina Mudra is volgens Oekraïense media een van de verdachten in een nieuw onderzoek van anticorruptiedienst NABU. En de reden voor het ontslag staat niet in Zelensky's verklaring. Ja, schijnbaar zouden die gasten tientallen miljoenen euro's hebben verduisterd. Die gast heeft hij vorig jaar al ontslagen. Hij heeft toch wel een beetje vriend. Ik zag dat ze nu nieuwe verkiezingen zouden willen in Oekraïne. En volgens mij willen ze van Zelensky af, hè? Denk eraan, heb je te melden voor dit radioprogramma? Ga naar de website radiobnt.nl. Zometeen onderweg uit de 90's. Een hele mooie. En natuurlijk ook de Wotaggeplaat. Eerst even deze van Lime. Dit is Your Love.

Maroon 5, Moves Like Jagger, samen Christina Aguilera. Ja, wat wakker platen elke dag rond deze tijd. We kregen een berichtje binnen, even kijken. We kregen een berichtje binnen van Ilse Bessems uit Gronsveld. Dat ligt in het zuiden van Limburg. Mocht je denken in Eindhoven, hé, waar is dat? Ilse Bessems laat weten, hey, hallo, Radio BNT, luister al een tijdje. Nog niet zo lang geleden hoorde ik een liedje voorbij komen van Celine Dion. Ik heb het daarna niet meer gehoord. Ja, Ilse, ik denk dat je... Ja, ik denk dat ik weet... welk liedje het is. Namelijk een van haar nieuwe liedjes. Bonjour,

0: Ilse de Lange. Ilse de Lange hebben we al gedraaid. Hè? Céline Dion, bonjour, pardon, merci. Aangevraagd door Ilse Bessems. Het is 8:30 geweest. Even een update van Flitsmeister. Als je momenteel in je auto zit onderweg naar je werk. Zijn aan het controleren op snelheid op de N570 bij Vlodrop bij 15.3. Dan de A2 tussen Eindhoven en Weert. In beide richtingen wordt er gecontroleerd bij 190.0. De A73 tussen Nijmegen en Venray bij 66.7. De A16 Breda-Dordrecht bij 59.4. De N640 bij Hoeven bij 9.6. De A16 in beide richtingen tussen Breda en Dordrecht bij 48.8. Dan de laatste heb ik voor je, de voorlaatste. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 15.3. En ik heb nog voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen. Moet je nog steeds opletten bij 160.6.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het zuiden van het land. En die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Voor het Tilburg Centrum West 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. Liederweide Vorst, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege zwangerschap en Im Albiati neemt haar taak over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit een data-analyse van nu.nl. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

gisteren werd bekend dat André Hazes treedt voorlopig niet op vanwege stemproblemen. De zanger heeft zijn optredens voor de komende 2 maanden afgezegd. En volgende week vertelt André in zijn podcast meer over zijn stemproblemen. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. En Post Malone die is verloofd met zijn partner Christy Lee. Dat heeft E! News en TMZ gemeld. Op beelden die op social media circuleren is namelijk te zien dat Lee een ring draagt. De 31-jarige Amerikaanse zanger die eigenlijk Austin Post heet en Lee die werden sinds vorig jaar al met elkaar gezien. Het is trouwens niet de eerste keer dat Post Malone verloofd is. Eerder was hij al een keertje verloofd met Hee Sung Park, met wie hij een dochtertje heeft gekregen. En David Krumholz die stopt een tijdje als acteur in Hollywood. De Amerikaanse acteur, bekend van de rollen in Santa Claus films en in Supergirl en in Oppenheimer, die benadrukt op Instagram dat het gaat om een pauze en niet om een definitief einde van zijn carrière. Nou, Jutta Leerdam en Jake Paul die zijn dol op dieren. Vorige maand hebben ze hun range uitgebreid met nog 3 mini-koeien. En onlangs hebben ze nog weer een flinke groep nieuwe bewoners erbij gehaald, namelijk 15 geiten. Nou, Mart Hoogkamer heeft bekendgemaakt dat hij op vakantie is in Spanje met zijn gezin. Hij heeft gisteren een foto gedeeld op Instagram. Dat hij terug is gegaan naar de plek waar een paar jaar geleden de beelden werden gemaakt waarmee hij doorbrak. En Victor Willis, die eind juni overleden zanger van de Amerikaanse discogroep Village People, die leed aan een vorm van leverkanker. Dat heeft zijn weduwe van de week bekendgemaakt op Facebook. Aanvankelijk werd gemeld dat de artiest op 74-jarige leeftijd was overleden na een korte maar agressieve ziekte. En volgens Karen Wills stierf Victor aan de gevolgen van leverkanker met uitzaaiingen. Een ziekte die veel voorkomt in zijn familie. Ook zijn moeder is aan leverkanker overleden. Net als verschillende andere familieleden. Ja, ik zei het al, muziek uit de 90's. Wat dacht je van deze? Genesis.

0: Vijf jaar geleden een hit voor Chef Special, Afraid of the Dark.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. En Sam Fender met Olivia Dean, Rhyme Me In. Ja, nieuws uit de showbiz.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Ja, Lose Myself. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze donderdag 20 augustus. Demi Lovato, Amerikaanse actrice en zangeres. Die wordt vandaag 34 jaar. Britse zanger Jamie Cullum, 47 geworden. Evelien de Bruin, Nederlandse presentatrice, die wordt vandaag 52. Fred Durst, de Amerikaanse muzikant van Limp Bizkit. Hij wordt vandaag 56 jaar. Engelse zanger van Led Zeppelin, dat is Robert Plant. Hij wordt vandaag 78. En vandaag is ook jarig. Amerikaanse singer-songwriter John Hyatt. Hij wordt vandaag 74 jaar. En dit is zijn klassieker uit de 80's. Het prachtige. Have a little faith in me. Geloof in ons, Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen. Waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewij de Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Voor knooppunt Hoijpolder 5 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met ook 10 minuten op onthoud. En de A76 tenslotte Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, halverwege jaren 70 een hit voor Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Ja, daar houden wij ook van. Van die lekkere muziek op de radio. Vrienden, we zijn er nog tot aan 10 uur met de BNT Ochtendshow.

Ja, John Mayer en Last Train Home. Daarvoor Marco Borsato binnen. En de zomerhit van dit jaar, Another Talk to You. Ja, de donderdag 20 augustus. Krijg je dan een berichtje binnen van Emmanuel. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd op de A73 richting het zuiden. Tussen Haps en Horst. Dus mocht je die kant uit aan het rijden zijn, hou er rekening mee. Met een flinke vertraging. Zal zo meteen ook wel worden gemeld om 9:30 door de ANWB. Dankjewel, Emmanuel. Nou, Carlos Sainz die heeft trouwens gisteren een nieuw meerjaar contract getekend bij Williams. De Spaanse coureur die volgt daarmee het voorbeeld van Alex Albon, die afgelopen dinsdag al bijtekende bij het Formule 1-team. Ja, Carlos Sainz die rijdt sinds vorig jaar voor Williams. Ja, dit jaar vallen de prestaties van Williams tegen. Sainz die werd vorig jaar 9e in de WK-stand. Maar staat nu met slechts 6 punten 15e op de ranglijst. En dan in het Italiaanse bergdal Val di Fassa. Daar is het druk met toeristen. Maar niet vanwege het uitzicht. Honderden mensen zijn namelijk afgekomen op een gebakje dat viral is gegaan op social media. Ja, en dat zorgt dan weer voor irritatie bij de bewoners. Ja, de viral trend die zorgt voor enorme rijen op het smalle pad dat naar de berghut leidt. Een anonieme medewerker van de berghut die zegt tegen The Guardian dat er al 30 jaar zonder problemen gebak wordt verkocht aan geïnteresseerden. En dat het nu chaotisch is, vindt de medewerker de schuld van de influencers. We vinden het niet leuk. Nou, ik heb zo meteen nog meer nieuws voor je. En natuurlijk zo meteen een update van het verkeer en weer.

0: jaren 90. Sash. 1997. Ecuador. Daarvoor hoorde je G.P. Cooper met de September Song. En wat er voor je uit de eind jaren 70, First Choice en Dr. Love. Om 19:30 zei ik jou, Max Verstappen die gaat nu vandaag bekendmaken of hij het contract bij Red Bull gaat verlengen. Net komt er een persbericht naar buiten. Max Verstappen blijft ook na dit seizoen de coureur van Red Bull Racing. De viervoudige wereldkampioen die heeft namelijk vandaag in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland een contract getekend tot eind 2030. En daarmee komt er een einde aan de geruchten over zijn toekomst. Dus tot eind 2030 zit onze Max bij Red Bull. Ja. Dan even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid tussen de grens met België en Maastricht bij 272,5. De N570 vloeddrop bij 15,3. De A2 tussen Weert en Eindhoven in beide richtingen bij 190,3. Dan de A16 Breda-Dordrecht 59,5. De A59 tussen Den Bosch en Breda bij 103,4. De N640 bij Hoeven bij 9,6. De A16 tussen Dordrecht en Breda bij 49,1. Dan de A58 tussen Goes en Vlissingen. Dat wordt nog steeds gecontroleerd bij 160,6.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op twee plekken vertraging in het zuiden van het land. Op het begin de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. Lodewijk Vorst, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege zwangerschap en Im Albiati neemt haar taak over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: tot een bijna militaire operatie van de Nederlandse spoorwegen om iedereen op tijd bij het circuit te krijgen. De eerste sprintrace in Zandvoort ooit, die maakt het dit jaar niet gemakkelijker voor de NS. Komend weekend zullen per dag zo'n 50.000 reizigers met de trein naar het circuit van Zandvoort reizen. Ja, dat gaat natuurlijk nooit passen in de 2 tot 4 treinen die normaal per uur tussen Haarlem en Zandvoort rijden. Daarom schaalt de NS vanaf morgen op naar 12 treinen per uur. De zogeheten Max Express, die rijdt iedere 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Hey, ik ga je achterlaten met een top 3 uit de 90's. Zometeen veel plezier met Tim, Duncan en Roger.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Goedemorgen, de lekkerste hits en classics voor deze donderdag.

0: Cameron Whitcomb op Radio BNT en zijn Kingdom of Fear.
1: Tim van der Weerden.
0: Iedereen heeft wel een bepaalde angst, hè? Wat is die van jou? Heb je last van faalangst? Misschien heb je wel verlatingsangst? Of ben je gewoon heel erg bang voor spinnen? Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Nou, bij mij is het met stip op nummer 1 hoogtevrees. Vreselijk, die hoogtes. Nou, ik ben inmiddels dan wel zover dat als ik op vakantie ben en ik word gevraagd om mee dat ene hele hoge gebouw in te gaan, dat ik dat gewoon doe. Dan denk ik, fuck die hoogtevrees. Ik laat me dit fantastische uitzicht niet afpakken. Nou, meer artiesten dan je denkt, die vinden het eigenlijk doodeng om op een groot podium te staan. Iemand die letterlijk de spanning van zich afgooit voor een optreden, hoor je zometeen naar Miss Montreal. Dit is J.

0: 100%.
1: Flemming en Mart Hoogkamer en 100% op Radio BNT. Bij veel artiesten staan er dan backstage champagne, caviar of dure energieblikjes op de rider. Nou, bij Flemming en zijn band is er één harde eis in de kleedkamer. Er moet en zal een professioneel dartbord hangen. Want voordat hij het podium opgaat om voor duizenden mensen te zingen, gooit Flemming de 180's om zijn zenuwen in bedwang te houden. Hij is ontzettend zenuwachtig altijd voordat hij het podium op moet. Flemming die is zo'n prof inmiddels geworden in darten dat hij binnen het artiestencircuit inmiddels berucht is om zijn 180 skills.

Radio BNT met Justin Bieber en Intentions. En daarvoor Bastille en Pompeii. De beste hits en classics hoor je hier. Alvaro Soler en El Mismo Sol staat voor je klaar. Naar de Counting Crows, Accidentally in Love.

0: Miss Basol, het vrolijke zomerse geluid van Alvaro Soler op Radio BNT. Taylor Swift en Level 42 hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekt in de eerste helft van 2026 lage resultaten door geopolitieke onzekerheid. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

I knew it, I knew you. Taylor Swift op BNT. Hey, als je kunt, sluit dan eens heel even je ogen. En voel eens goed aan je zintuigen. Je ademt op dit moment waarschijnlijk maar door één neusgat. Om de 2 tot de 4 uur wisselen je neusgaten elkaar namelijk af. Het ene neusgat neemt dan pauze en herstelt het slijmvlies, terwijl het andere al het werk doet. Ja, fascinerend toch?

De voetjes van de vloer uit de 90s, Atlantic Ocean en Waterfall. Je bent bij Radio BNT, ik ben Tim en ik heb de beste hits en classics voor je voor een zorgeloze ochtend. Don't you worry, child, dit is The Swedish House Mafia.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
0: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van €42 miljoen. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van €426 miljoen naar €275 miljoen. Het orderboek kromp naar €6,8 miljard. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks aanhoudende droogte. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
12: Yes, met Somber and My Body Isn't Ready. Zometeen na La Bomba van King Africa.

And my body isn't ready. En dat is precies wat jij misschien wel denkt als je weer moet werken na je vakantie. Het komt allemaal goed. De lekkerste muziek voor tijdens je werkdag of je vakantie hoor je hier. Met zo'n nummer dat mij meteen in gedachten mee terugneemt naar mijn staptijd vroeger. En ook Senna en Donnie hoor je zo na Detroit Spinners en Working My Way Back to You bij BNT.

Ja, ik kan er niks aan doen, maar dit nummer doet mij dus altijd denken aan zweet. En honderden mensen om me heen. Op de dansvloer, in een discotheek, in Deurne, waar ik ben opgegroeid. En dan met z'n allen de longen uit het lijf zingen. Sia en Flo Rida hoorde je en Wild Ones.

0: 22 jaar oud alweer, maar nog steeds o zo lekker om eens te horen. Nelly Furtado en Forza op Radio BNT. Bijzonder verhaal. Iemand die niets meer te maken wil hebben met kaas, komt er zo aan. En ook Bebe Rexha samen met Faithless en Aretha Franklin hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het OM stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekt in de eerste helft van 2026 lage resultaten door geopolitieke onzekerheid. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks aanhoudende droogte. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Black Sun Fateless bij BNT en New Religion. In de beginjaren van deze artiest wilde elk merk met haar in zee. Een bekend Amerikaans biologisch kaasmerk bood er een enorme zak geld om even snel een akoestische jingle op te nemen voor een tv-spotje. Nou, ze schreef in 5 minuten een liedje over hoe gek ze was op gesmolten kaas. Maar dat spotje werd zo vaak uitgezonden op de Amerikaanse tv dat iedereen die haar op straat tegenkwam er niet herkende van de muziek, maar tegen haar zei: hey, jij bent toch dat kaasmeisje? Nou, ze heeft het merk daarna smeekbedes gestuurd om het contract vroegtijdig te ontbinden, want ze schaamde zich kapot. Nou, dat is nergens voor nodig. De muziek is ook ontzettend goed. Uit de Zero's bij Radio BNT. Colby Calais. Dit is Bubble.

The Connells en 74-75 op Radio BNT. Waar muziek je raakt. Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes krijg je na The Weeknd en Daft Punk. Dit is I Feel It Coming.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
0: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch-instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
6: Welkom op je donderdagmiddag. Even

van Bente. Op de donderdagmiddag van Radio BNT, die voor jou misschien wel aanvoelt als een vrijdagmiddag, omdat je morgen al lekker vrij bent. Of misschien zit je juist in de laatste loodjes van je vakantie. Hoe dan ook, fijn dat je erbij bent. Rihanna en Mickey Echo die staan voor je klaar. En ook Cloud komt eraan na een liedje waarin geen woord wordt gezongen. En toch is het steengoed. Safri Duo uit The Zeros, dit is Play The Life.

Rihanna en Mickey Echo bij BNT en Stay. De muziek van de dame die je zo hoort, die werd door de Britse marine gebruikt om Somalische piraten te verjagen. Ja, echt waar. Hoe dat zit, hoor je zo naar Pink. En dit is Jason Donovan op BNT en Too Many Broken Hearts.

0: Oops, I did it again. Radio BNT met Britney Spears. Ja, dit klinkt als een sprookje, dat geef ik toe, maar het is 100% waar gebeurd. De Britse marine die gebruikt aan de kust bij Somalië speciale geluiden om piraten daar af te schrikken. Ja, welke tracks bleken het meest effectief om die gewapende piraten op de vlucht te jagen? Baby One More Time en deze Oops I Did It Again van Britney Spears. Volgens de marineofficieren vonden de piraten namelijk de westerse popmuziek en specifiek de hoge stem van Britney zo verschrikkelijk en irritant dat ze simpelweg weigerden om in de buurt van de schepen te komen.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch-instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

INT met Bruno Mars en On My Soul. Jij hebt misschien ook wel zo'n lijstje artiesten die je nog heel graag een keer live zou willen zien. Nou, bij mij staat deze man er zeker ook op. Te gekke muziek, goede energie en veel goede verhalen over gehoord van mensen die wel eens bij een optreden zijn geweest. En als je dan het gevoel hebt, ik ben jaloers, ja, dan weet je dat je ook echt een keer moet gaan, hè?

0: TLC en Waterfalls hoor je. Lekker je donderdagmiddag door met Duncan. Veel plezier bij hem zometeen. Dit is Ed Sheeran op BNT.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt al een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen... vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen... over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totaal omzet van €42 miljoen. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Met de hits in je middag. Alex Warren hoor je zo meteen. Fever Dream en Real Thing is onderweg naar Destiny's Child.

Alex Warren, Fever Dream op Radio BNT. Hey joh, de Tim zojuist tussen 10 en 1. Die heeft lekker geknald, hè? Je werkdag gaat wat sneller voorbij met de beste hits en classics hier op Radio BNT. En dat is precies de overdracht die ik ook heb gekregen van Tim om dat lekker door te zetten richting de middagshow straks om 4 uur. En als je die hoort, dan weet je er helemaal dat het einde van de werkdag eraan zit te komen. En tot die tijd de beste hits en classics voor je met Snelle Zometeen en Zoe Levi. Je mag meezingen met de titel Ik Zing. Joe Public ga je ook horen en You To Me Are Everything.

0: leert men. Snelle Zoe Levi en ik zing hoorde je ook nog op het radiostation dat Radio BNT heet. En ook vindt op de socials, het Radio BNT en de site radiobnt.nl. Op die site vind je ook bijvoorbeeld alle jocks van dit radiostation. Zie je ook een mooie foto van mij. Dan kun je zelf de conclusie trekken of ik een hoofd voor de radio heb.
1: Duncan Frisch.
0: Dat laat ik aan jou over. Ik heb de beste hits en classics voor je op een rijtje gezet. Ken je Poco nog uit de 80s, Call It Love? Zo niet, dan verfris ik je geheugen zometeen, want ik ga hem draaien. Ook Kungs is onderweg, Never Going Home. En Ariana Grande meldt zich nu met No Tears Left to Cry.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

met z'n allen. La, na, na, na, na. Sly Fox en Let's Go All The Way op Radio BNP. Nou, het was echt een protestsong, hè? Het was heel vermomd als dansplaat. Want je denkt lekker meezingen, maar het was echt een politieke protestsong. Het is geschreven op het toppunt van de Koude Oorlog en de nucleaire dreiging. Dus Go All The Way ging oorspronkelijk over de mensheid die uiteindelijk tot het uiterste moest gaan om wereldvrede te stichten. Nou, dat was destijds gelukkig wel gelukt, want de Koude Oorlog ligt achter ons. Wat er voor ons ligt, dat is nog ongewis. Shepard hoorde je ook, Dae Young en Daddy DJ met Daddy DJ kwam voorbij. Hey hallo, jouw Daddy DJ hier, Duncan met Max en Andy Grammer nu.

0: Radio BNT en ben je trainer. Make you look op de radio. De radio die BNT heet en een nieuwe opgave.
1: De vertaalvraag.
0: Doe je mee met de nieuwe vertaalvraag? Ik zoek artiest en titel bij deze vertaling. Steek mijn vuur weer aan. Jouw liefde is mijn enige verlangen. Steek mijn vuur weer aan, want ik heb jouw liefde nodig. Steek mijn vuur weer aan. Jouw liefde is mijn enige verlangen. Steek mijn vuur weer aan, want ik heb jouw liefde nodig. Dat is de opgave. Ik zoek artiest en titel. Behorend bij deze vertaling. Dus als je denkt te weten, mag je het insturen. RadioBNT.nl. Volgt het antwoord zometeen na Dua Lipa en Calvin Harris. Mwah, dit is One.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De vertaalvraag.
9: Steek mijn vuur weer aan. Jouw liefde is mijn enige verlangen. Steek mijn vuur weer aan, want ik heb jouw liefde nodig. Dat was de opgave in de vertaalvraag. Ik zocht hierbij titel en artiest.
7: Duncan Fush.
9: Ah, Kevin was daar om het goede antwoord te geven, onder andere. Het ging inderdaad om Relight My Fire, de disco classic. Van Dan Hartman.

En zo is het geen spel tussen te krijgen. Drive safe, denk eraan. Hè. Knoop het in je oren. Miles Smith, Niall Horan op Radio BNT met Dan Harpen daarvoor in Relight My Fire. De meeste hits op je werkdag. Dit is BNT met Wesley Bronkhorst zometeen. Amalia, na Blue.

even zoveel in zijn leven. Maar niet alles voor zichzelf. Sterker nog, er zijn ook tracks van Michael Jackson die gemaakt zijn door iemand anders. Wat dacht je van Steve van Toto? Die kwam op het idee nadat zijn 3-jarige dochtertje Heather huilend thuis kwam van school omdat een jongetje haar had geduwd. Toen Steve haar troostte en vroeg waarom dat jongetje dat deed, dan zei ze tegen haar: ja, lieverd, that's just human nature. Schreef dat liedje en gaf hem aan Michael Jackson en zo geschieden. Human Nature is wat je hoorde op Radio BNT. Het station waar muziek je raakt en waar je de beste hits en classics hoort tijdens wellicht wel de laatste dagen van je vakantie of zit je alweer op kantoor. Hou vol, hou vast. Dit is BNT met Khalees en Trick Me zometeen op de radio.

0: Hij heeft een enorme flex, een party trick. Hij kan zeggen, als je mij googelt, kom je niet uit bij een hond, maar kom je gewoon bij mij uit. Zo populair is de man die je zo meteen gaat horen.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt al een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 3, 4.
1: Wat zie jij als je jezelf googelt? Kom je dan uit bij jezelf? Ik heet Duncan Frush en toch zie ik nog geen eens mezelf. Zo onpopulair ben ik. Deze man is dan zo populair dat als hij zichzelf googelt, Pitbull, ervan uitgaande dat hij dan de hond krijgt. Nee, dan krijgt hij gewoon zichzelf te zien. Zo populair is hij. Nog populairder dan de hond. Pitbull, je hoorde hem met I Know You Want Me op Radio BNT. Daarvoor Another and Talk To You. Een lekkere donderdag gewenst met...

0: Ed Sheeran. De man die niet van de ketchupfles kan afblijven. Hij is helemaal dol op de ketchupfles. De
1: Radio BNT Takeover.
0: Maar niet uit, hij kan ook naar een Michelin-sterrenrestaurant gaan. Maar dan is hij altijd met een fles ketchup bij de hand. Want iets anders kan hij niet, deze Ed Sheeran. Je hoorde met Justin Bieber en I Don't Care. Nou, het is BNT, zometeen heb jij het voor het zeggen. Want wat wil je horen op de radio? Laat dat maar even weten via radiobnt.nl. Zometeen is de Takeover helemaal van jou. Onder andere deze, The Fate of Ophelia. Miss Taylor Swift op de radio.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 5.

We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in twee busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. Drie inzittenden kwamen ter plekke om het leven. Twee mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Duncan Freus.
5: Jaha, zometeen een nieuwe ronde takeover. 20 minuten lang wordt de radio van jou. Dat na de bouwsa. En dit is Alan Clark.

0: Ik wil het er niet in wrijven, maar de zomervakantie loopt op zijn einde, maar de zomerplaten allerminst, hè? Wat blijft deze lekker? De buis aan Magnetic op Radio BNT. Ben je er klaar voor?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Er komt namelijk een nieuwe ronde aan van de Takeover. Sterker nog, daar gaan we nu aan beginnen. De komende 20 minuten heb jij het voor het zeggen. Mag jij bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn? En dan hoor ik je al denken, ja, maar dan stuur je een appje en dan wordt mijn verzoekje nooit gedraaid. Nee hoor, als jij een appje stuurt, dan sla ik die op en dan laat ik die pas los als ik je plaat heb gedraaid.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En mocht er zoveel binnenkomen dat ik dat vandaag niet red, dan doe ik dat gewoon weer morgen. Dus, wat wil je horen op Radio BNT? Wat kan ik voor je draaien? Let me know, zoals Niels dat ook deed. Het origineel wil hij horen, want een collega op de werkplaats heeft met de liniaal de baslijn meegetikt, maar dat klinkt nergens naar, zegt hij. Dus doe maar het origineel van Level 42, Something About You op de radio.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

lekker. Chris Cross Amsterdam hebben ook een dikke vette hit gemaakt voor deze zomer. My Oh My hoor je ook op Radio BNT. Maar dit was dan weer de favoriet van Bram. Vanavond uit mijn bol. Jordi vroeg om... Nee, dat was Niels Something About You van Level 42. Die draaide ik daarvoor. Ja, Jordi, sorry, ik haal dingen door elkaar. Maar jij vraagt deze aan. Staan op de steiger aan het werken aan het huis van zijn zwager. En die probeert al de hele dag met de radio mee te fluiten. Met Radio BNT. Maar er komt alleen maar lucht uit. Dat zegt Jordi. En hij vraagt deze daarbij aan. De Backstreet Boys op de steiger.

Daan, daar ben je in de app van de Radio BNT. Met je verzoek Florida en Whistle. Dit is Radio BNT. Goedemiddag, je zit midden in de takeover. Dat betekent dat jij mag bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Vanuit Bokstel wordt nostalgie uit de ethische aangevraagd door Sanne. Ze vraagt om deze van ABC, nu op BNT. All of my heart. Once

0: Radio BNT en het verzoek van Sanne voor ABC en All of My Heart hoorde je op Radio BNT. In de Takeover, die zit erop. Morgen weer de laatste en een nieuwe ronde in deze week. Wat probeer je allemaal te zeggen? Nou, morgen dat gewoon nog een nieuwe ronde Takeover is en dat hier voor vandaag op zit. Zometeen wel voor je Raccoon, Supertramp en ook Shakira is onderweg.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: gemaakt met haar eigen kids. Deze tracks, Shakira, Zoo, Supertramp, Holly en Give a Little Bit. Nou, zal ik je een beetje geven wat ik nog voor je ga draaien? Iman Beck en ook de New Radicals zometeen. Ga ik nog voor je draaien voordat ik je ga overleveren aan Roger Schepers. Want die staat al voor je klaar. Straks hoor je hem om 4 uur met de middagshow. Eerst Rood, Marco Borsato. Radio BNT.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog. Om ons heen.

0: je ooit Amerikaans president worden, dan moet je sowieso heel oud zijn. Kijk maar naar Donald Trump. Maar ken je de voorganger van Donald Trump toch? Hij was nog een stukje ouder, hè? Die man was een beetje seniel aan het worden, Joe Biden. Hij wist wel aan het begin van zijn termijn nog deze band te herinneren en heeft ze toen uitgenodigd op zijn inauguratie, zoals dat heet. Dus daar mochten New Radicals nog een keertje optreden. You Get What You Give is daar destijds gespeeld. Het was de One Hit Wonder van hen. In BNT met zometeen na vieren de middag zo. Rosé komt eraan en over One Hit Wonders gesproken. Manon Goudet nu, dit is New Age.
1: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim €20 miljoen, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de N279 van Den Bosch naar Roermond. En dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier al snel 40 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op die N279. Bij Veghel 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er bij Ravenstein bijna 10 minuten langer over. En ook staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, ze waren in de jaren 80 immens populair en treden nog steeds op. Onlangs waren ze nog in Nederland. Critici vertelden wel dat ze qua stem de zanger dan een klein beetje geholpen werd door de techniek. Ja, dat is natuurlijk na al die jaren ook niet helemaal echt onwaarschijnlijk. En ja, dat werd niet eens als kritiek, althans als negatief gezien, maar het was gewoon wel een vette show die ze deden daar. Duran Duran op de radio, Is There Something I Should Know in 1982. Goedemiddag, 6:06. Het is 20 augustus 2026. En die zo lekkere middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl is zojuist begonnen. En wat gaan we doen? Nou, we gaan straks in ieder geval het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma doen. En we hebben het over de podcast. De podcast, we hebben heel veel lekkere muziek voor je. En als je denkt van, goh, het lijkt me leuk om dat radiostation te volgen waar ik nu naar luister, ga dan even naar de socials, Instagram, Facebook. En als je ons wil bereiken voor alles wat je kwijt wilt, berichten die je wil achterlaten. Als je misschien zoiets hebt van, nou, lekker programma gehoord net van Duncan Frush. Je wil even een compliment maken. Dat kan. Dan doe je dat even via radiobnt.nl. Je ziet daar de optie stuur een appje. Nou, doe dat dan ook. En dan kun je dat berichtje achterlaten bij ons. Zo simpel is dat. Ene laatste dag van de week, vrienden. En ook de ene laatste dag voor mij, voor mijn vakantie. En heel stiekem heb ik heel veel zin in vakantie. Maar van de andere kant vind ik het dan ook wel weer jammer om even geen radio te kunnen maken.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Maar zover is het nog lang niet. Ja, het is dichterbij dan je denkt. Ja, ik weet het allemaal. Fireflies, Martin Garrix en U2.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123.

0: met een postcode loterij of zo, of met een Lotto überhaupt, dan zou dit misschien wel de juiste track-in kunnen zijn. Ja, humor zit er altijd in de show, hè, vrienden. Dat moet zonder humor geen leven, vind ik. Track-in Billy Crawford draaiden we op Radio BNT. En het is donderdag, 20 augustus. Hebben we de groeten doen aan Ron. Ron, ben je nog lekker aan het bouwen, jongen? Ik sprak hem gisteren en hij zegt, ja, ik luister altijd naar BNT en ik hoorde jouw programma. Ik heb het helemaal gehoord. Afgelopen dinsdag had hij het over. En dat had hij helemaal geluisterd van 4 tot 6. Bijna elke plaat die ik draaide, dat wist hij. Dus ik even de groeten doen, vond ik leuk. Aangenaam kennis te maken met je, Ron. Erg leuk, man. En bouw aan dat mooie nieuwe stulpje, hè, want dat is alleen maar fantastisch. Het is donderdag, het is 20 augustus. En ja, er is op zich niet zo heel veel aan de hand als het gaat om festiviteiten vandaag. Dus dan gaan we ons maar even bemoeien met het lekker lang luisterdilemma. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Ik zet twee zomerrits tegenover elkaar, omdat het toch een beetje een dag is waar een klein beetje zon is. Aardig wat bewolking. En ook kans is op wat regen. Dus misschien moeten we de zomer al heel voorzichtig. Oei, ik ga nu op zere tenen trappen. Een beetje achter ons laten. Beetje. Ik ga of voor Gary Lowe, La Collegiala, of Ryan Paris, Dolce Vita. Welke wil je horen in de volle lange uitvoering? Wil je Gary Lowe, dan heb je A naar Radio BNT.nl. Wil je Ryan Paris, Dolce Vita, dan heb je B naar Radio BNT.nl. Dus of Gary Lowe, La Collegiala, in de lange versie, dan heb je A naar Radio BNT.nl. Wil je Ryan Paris met Dolce Vita, dan heb je B naar Radio BNT.nl. Horen we straks na 4:30 wel welke plaat je in zijn volle lengte gaat horen op de radio. De radio die heet BNT, maar dat wist je al, hè. Heb ik nog iets? Nog iets leuks. Ik heb gisteren ook een oproepje gedaan. Ga dat nog gaarne even een keer herhalen. Let goed op. Als je ons zou willen helpen aan wat likes, dan ga je naar Instagram en dan zoek je even naar het profiel Moon Schepers. En Moon, dat schrijf je dan Marie Otto Otto Nico Schepers, S-C-H-E-P-E-R-S. En als je dat zoekt op Instagram, dan vind je daar een berichtje wat daar staat. Als je dat berichtje zou willen liken, zou ik je zeer erkentelijk zijn. Want we hebben wat likes nodig. Dus ga naar Instagram, zoek daar even op Moon Schepers, Marie Otto Otto Nico en dan Schepers, S-C-H-E-P-E-R-S. Dus met 1 E. En daar zie je een berichtje bovenaan staan. Als je dat berichtje even zou willen liken, dan zou ik je zeer erkentelijk zijn.
1: Met Roger Schepers.

0: Nou, nog een stukje refrein dan, nog een keer. You know I'm no good, The Stones. Ja, grappig is dat toch, hè? Dat hebben ze op hun album gezet. Eén cover staat erop en dat is dan dit liedje geworden van Amy. Dat hebben ze toch echt leuk gedaan voor jullie. Hey, je mag nog heel eventjes laten weten wat jij zou willen horen. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Doen we binnen een paar minuten. Nou, een minuutje of anderhalf zal het ongeveer zijn. Dus je mag nog even A of B appen naar radiobnt.nl. Wil je A, Gary Lowe, La Collegiala, of B, Ryan Paris, Dolce Vita? Welke zou je graag willen horen? Wil je Gary Lowe, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Dolce Vita, Ryan Paris, dan heb je B naar radiobnt.nl. Dat kan nog heel even. Zo dadelijk weten we meer nadat we Mandy van der Plas hebben gehoord. Ze zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeersinformatie. En die hoor je weer naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de N279 van Den Bosch naar Roermond. En dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier al snel 40 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op die N279. Bij Veghel 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er bij Ravenstein bijna 10 minuten langer over. En ook staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Jullie keuze 83, Ryan Paris en Dolce Vita. Maximaal.

0: 1983, die plaat die kwam uit. Ik weet nog goed, ik was 13 en ik vond hem toch geweldig. Het werd een alarmschijf, het werd een dikke vette top 10 hit. Volgens mij heeft hij net niet op nummer 1 gestaan. Maar daarna nooit meer iets van deze man gehoord. Misschien dat hij in zijn land van herkomst nog steeds liedjes maakt. Maar dit is eigenlijk het enige muzikale wapenfeit wat we van hem kennen in de hitparade. We draaiden de maximaal genieten, lekker lang luisteren. De 12-inch versie van Ryan Paris, Dolce Vita op Radio BNT. Jullie wilden B. En er werden heel wat beetjes via Radio BNT.nl tentoongespreid. Dus dank daarvoor. En dat is leuk. Deze moet ik nog even toevoegen trouwens aan de lijst met lange liedjes die op Spotify staat. De Maximaal Genieten playlist op Spotify. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. En daar vind je die lijst met lange liedjes. Goedemorgen, is het vrijdag. Mijn laatste voor de vakantie. Maar op vrijdag draaien we er altijd twee, hè? Twee 12 inches. Grote hits uit de jaren 70, 80 of 90. Eentje om 4:30, eentje om 5:30. Als je denkt, nou, ik heb wel een idee. Stuur hem even door. RadioBNT.nl maken we er morgen ook weer zo'n daverend lekkere show van vlak zo voor het weekend. Dus als je een grote hit kent uit de 70s, 80s of 90s die je graag van 12 inch wil horen, laat even van je horen via RadioBNT.nl. Het kan echt allemaal, vrienden. Het is donderdag, augustus nummer 20, 2026. En ik zei het al, ik wil eigenlijk een oproepje doen om een plaat aan je te laten aanvragen. Maar er is niet zo heel veel te doen qua feitjes waar ik het aan zou kunnen verbinden. Dus ik ga nog heel even denken. Vind je het goed? Ga nog heel even denken. En dan komt het allemaal vanzelf goed. En dan hebben we het er nog over straks. Gaat lekker, hè? Jingles lopen door elkaar vandaag.
1: Dit is Radio

Ja, die twee liedjes pasten toch wel lekker in elkaar, hè? Dat was één mix. Ja, ik denk, doe even The Wheels of Steel. Gewoon even net als er niks aan de hand is. Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Op Radio BNT de jaren 90. En daarvoor Tell Me About It van Just Stone. En daar weer voor On My Soul, Bruno Mars. En die is populairder dan ooit, die Bruno Mars. Hij was onlangs voor 4 concerten in Nederland. Trad hij op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Samen met Anderson Paak. En die twee samen zijn dan weer Silk Sonic. Draaide ik vorige week, Skate. En Leave the Door Open is natuurlijk een liedje van dat album. En ja, ik vond het eigenlijk wel gaaf, want ik heb het vaker verteld. Ik val hem misschien een beetje in herhaling, maar het is wel een beetje Nederlands trots geworden dan. Anderson Paak die kwam op klompen met stroopwafels in zijn hand het podium op. En Bruno die had zoiets van, ja, maar dat is gaaf, dat wil ik ook. Alles was in rood gekleurd, dus ja, dat is dan toch weer mooi. En ja, dit is dan de lekkere soulplaat van hem. Dus 11 minuten voor 5, de BNT-middagshow op Radio BNT, donderdag, de laatste dag van de week. En als je ons gevonden hebt en je denkt, goh, wat is dit een leuke zender? Nou, wees dan ambassadeur. Misschien ga je vanavond nog naar de hockey, of ga je tennissen, of ga je squashen, of padelen.

0: pedalen. Dan is het misschien leuk. Of gewoon ga je met vrienden misschien een biertje doen. Kan ook. Heb het even over Radio BNT. Zeg even wie we zijn en wat we doen. Nou ja, we zenden uit in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En ook onze website zeker even checken. Daar zou je bijvoorbeeld als je ondernemer bent en je denkt... Hey, ik vind het leuk om mijn naam in de reclameblokken van BNT te horen. Adverteren. Voor weinig. Want dat valt allemaal reuze mee. Dus misschien staat jouw naam straks wel tussen de reclameblokken. Ga naar radiobnt.nl. Laat je overtuigen. En... langzamerhand worden we dan samen één grote familie. Het is nu 20 augustus. Over 12 dagen is het 1 september. Dat is toch wel bijzonder, want op die dag bestaan wij exactement 1 jaar, vrienden. Echt waar.
1: J. Schepers en de BNT Middagshow.
0: Ze gaat even de publiciteit uit, heb ik me laten vertellen. Heeft Petal uitgebracht, haar nieuwe album, en schitterde in Wicked. Ariana Grande op BNT, One Last Time.

elke maandag tot en met vrijdagmiddag tussen 4 en 6. En episode 2 staat op punt van beginnen zo dadelijk na dienst van 5 uur. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Dat horen we zo dadelijk, vrienden. En wellicht dat ik nog wel even een leuke mogelijkheid voor je heb om een liedje aan te vragen. Ga even hard denken en even met de redactie overleggen. Dat team is vrij groot, zoals je weet. Dat redactieteam van de middagshow. Heel veel mensen die zich daar heel druk om maken. En daar druk mee bezig zijn. Ik ben het alleen, vriend. Ik ben het echt gewoon helemaal alleen. Het is ineens 1984. En tot 5 uur hoor je Queen.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3%, tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu bijna 150 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 30 minuten vertraging. De N279 Roermond richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A50. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En ook staat er file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Waardenburg is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Sint-Michielsgestel is de vertraging nu nog zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, je hoort er nog maar bitter weinig van eigenlijk, want hij maakte zo'n leuke liedjes. Multiply is ook zo'n lekker eigenlijk. Jamie Lydell, another day om 5:05, deel 2 van de middagshow. Hartelijk goedemiddag, vrienden. Het is 20 augustus 2026. Dus Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Als je luistert, laat even weten waar je luistert. Ik vind het altijd leuk om van je te horen via radiobnt.nl. Dan heb je de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat maar even. App maar even de studio. We vinden het altijd leuk om iets van je te horen. Eén laatste dag van de week. En het weekend staat alweer een klein beetje te trappelen, te krabben aan de deur. En voor iedereen waar deze week de vakantie begonnen is. Want ja, natuurlijk is er ook een hele groep. We hebben het noorden en midden van Nederland, die zijn alweer naar school. Het zuiden gaat komende week volgens mij naar school. Dus ja, maar als je vakantie net begonnen is, dan heb je een beetje een petweek qua weer. Maar op zich natuurlijk, de natuur die schreeuwt erom. Het groen schreeuwt om water, water, water. Dus het is allemaal wel gewoon begrijpelijk. Deze middagshow, we gaan je straks nog de mogelijkheid bieden om een liedje aan te vragen. Ik ben echt heel diep aan het graven naar iets waar ik het aan zou kunnen verbinden. Maar goed, er gaat nog een hoop gebeuren tussen nu en 6 uur, zeker qua muziek. Dus houd de radio de halve lekker hier. Het is die Ozo lekkere middagshow die je elke maandag tot en met vrijdagmiddag hoort. Tussen 4 en 6 hier op Radio BNT. Ja, ik hoorde Roger, hebt Martijn. Jij gaat toch op vakantie volgende week? En die middagshow dan? Nou, Erik Kerkhoff zit hier. Niks aan de hand hoor.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Kygo, Griffin en Khalid.

0: body up.
1: Appen naar Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Over 17, dit is de BNT Middagshow. All About That Bass. Meghan Trainor hoorde je met Sister Sledge, daarvoor Lost in Music. Vrienden, ik ben eruit. We gaan het anders doen. Ik ga één liedje uit de playlist schrappen. En die mogelijkheid bied ik jou om iets aan te vragen. Gewoon iets wat je leuk vindt. En liefst een plaat die je al heel lang niet meer op de radio gehoord hebt. Nou, ga daar maar eens even graven in je eigen geheugen. Als je een beetje muziekliefhebber bent en van BNT houdt, dan weet je wel een beetje wat we draaien zo. Maar wat is er al heel lang niet meer voorbij gekomen? Wat is een plaat waarvan je denkt, wow, maar die is gaaf? En dat mag alles zijn. Dat mag uit de 70s, 80s, 90s. Het mag echt van alles zijn. Als je een goede plaat kent die een tijd niet op de radio is geweest, dan en het moet wel een banger zijn, hè? Een plaat waarvan je denkt, nou, dat is wel lekker. Daar word ik vrolijk van. Geef die even door. Via radiobnt.nl is die straks op de radio. Zo simpel is dat. Smakelijk eten als je aan tafel zit trouwens. Wordt het een barbecueetje vandaag? Denk het niet, hè? Nee, pastaatje gewoon. Simpel pastaatje. Niks aan de hand. Gewoon lekker. Dat gaat het bij ons in ieder geval worden. Althans, bij mij. Mijn lief heeft vanavond een etentje met haar vriendin. Nou, kijk, dat is leuk. Dat gun je elkaar ook. Maar die gaat dus gewoon uit eten, weet je wel? Dat is het verschil tussen haar en mij. Ik gewoon een pastaatje en zij gaat, zij gaat op de chic. Dus nou, helemaal mooi. Lieverd, ik zal op het huis passen. Goed? Nou, komt allemaal goed. Doen we dat via de radio tegenwoordig? Nee, we appen alleen nog. In onze relatie appen wij nog alleen. Nee. We praten ons helemaal het licht uit de ogen, joh. Waarom denk je dat ik geen zak zie? Oh, sorry. Dat gaat helemaal nergens natuurlijk. Daar heeft ook niemand iets aan verder. Maakt ook helemaal niet uit. Wat ga jij eten? Nou, misschien zou een pastaatje ook niet meer staan. Of een pizzaatje kan ook. Dan hou je het op de Italiaanse toer. Grieks kan ook. Lekker Griekse schotel of zo. Lekker. Laat maar weten wat je wil eten. En welke plaat je wil horen die je lang niet op de radio hebt gehoord. Radiobnt.nl

0: Post Malone samen op één plaat, 3:30. Brian Adams, Somebody, daarvoor uit de jaren 80. Op het legendarische album Reckless trouwens, waar al die grote hits op stonden. It's Only Love, duet met Tina Turner. Even kijken hoor, Run To You stond erop, The Summer Of 69. Staat er allemaal op. Hey, er komen leuke liedjes binnen joh, via radiobnt.nl. Gaan straks een knijter draaien die al lang niet meer op de radio is geweest. Een liedje waarvan je denkt, hé, hey, maar dat is lekker. En een vette banger voor de radio. Dat is waar we naar op zoek zijn, radiobnt.nl. Je mag ons bereiken. En dan gaan we die plaat uiteraard straks voor je draaien. Het is de verjaardag van Robert Plant, de grote man achter Led Zeppelin. Dan kan ik natuurlijk Stairway to Heaven gaan draaien. Dat had ik dan eigenlijk in de maximaal genieten moeten doen. Maar dat doen we dan maar even niet. Hoewel Big Lock ook wel lekker is, hè? Jongens toch, wat wordt er toch veel goede muziek gemaakt. Manny van der Plas met ABB gaat je dadelijk bijpraten over de actuele verkeersinformatie. Het is druk op de weg in het zuiden van het land naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu bijna 150 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 30 minuten vertraging. De N279 Roermond richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A50. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En ook staat er file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Waardenburg is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Sint-Michielsgestel is de vertraging nu nog zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jouw zomer.

0: Die on this hill, weet je nog? Dat is dat liedje wat hoog in de hitparade is terechtgekomen. En dat was ook de allereerste kennismaking. Ze heeft op het North Sea Jazz Festival opgetreden in Rotterdam. Nog niet zo heel lang geleden. En dit is haar nieuwe single, The Great Expectation. We draaien Sienna Spyro op Radio BNT. En er is natuurlijk een ander liedje, Material Lover. En dat is ook van Sienna Spyro. Staat niet op haar debuutalbum Visitor. Nee, dat staat op de soundtrack van de film. Daar komt het ook uit. The Devil West Prada 2. En daar komt dat liedje uit. Nou, wat een strot heeft ze, zeg. Hey, Tomorrow People daarvoor, Ziggy Marley en de Melody Makers. Jaren 80 op Radio BNT. Ga je op vakantie, hou je van podcast? Heb ik een tip voor je.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube of radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. Er staat er eentje op met Howard Hackert. Daar heb ik het al over gehad. Howard Hackert is muzikant, maar vooral ook technicus. Heeft samengewerkt met mensen als Alida Sitting van de Time Bandits, Roger Hodgson bijvoorbeeld. Heel interessant verhaal wat deze man had. En dat zou ik zeker eens even checken. De voormalig voetbaltrainer van Rode JC en PSV, Huub Stevens. Ook daar een leuk gesprek mee. Als je nou op vakantie gaat en je zit in het vliegtuig en je denkt, ja, wat moet ik nou doen? Of je zet een filmpje op, of je propt je oortjes in, je downloadt de podcast en dan kun je hem gewoon lekker luisteren. Een goed gesprek dat over van alles kan gaan met iedereen. En ja, het is eigenlijk heel breed. Dat is wat het is. Volg de podcast, zou ik leuk vinden als je dat doet. En dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Vinden we alleen maar leuk. Dan maken we er een sneeuwbaleffect van. Dat zeg ik dan altijd zo trots, weet je wel. Ja, heb ik nog even een oproepje voor je. Als je naar Instagram gaat en je zoekt daar even op het account Moon Schepers. Dat is Marie Otto Otto Nico en dan Schepers, S-C-H-E-P-E-R-S, met één E. Daar staat een berichtje bovenaan als je dat vindt. En dan zou ik het fijn vinden als je dat bericht even wil liken. We hebben wat likejes nodig. Dus ga naar Instagram, Moon Schepers. Daar zie je een berichtje bovenaan staan. En als je dat even zou willen liken, want we zijn op zoek naar likes, dan ben ik je daar zeer erkentelijk voor. Nog meer vragen? Ja, welke plaats zou je graag zo dadelijk willen horen die al lang niet meer op de radio is geweest?
2: Geef hem even door, dan kan ik hem voor je draaien.
0: Geen enkel probleem, gaan we allemaal regelen voor je.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Radio BNT. Tony Braxton.

Normaaliter, dan krijg je zo'n break dat alle akkoorden wegvallen en dan gewoon even gezongen wordt op de beat in het midden van de plaat. Alleen bij haar zit het aan het einde van de plaat. Goed, laten we even lekker nerden, waarom ook niet. 26 jaar oud dit liedje, dus wat maakt het uit. Tony Braxton, he wasn't man enough for me. 12 minuten over 5:30, het is de Radio BNT middagshow, vrienden. Als je de radio net aanzet, heet ik je van harte welkom. En ja, het is zover. We gaan die plaat draaien die aangevraagd is door jou. En dat moet een plaat zijn die je niet zo vaak op de radio hoort of een tijd niet meer gehoord hebt. En het moet wel echt een banger zijn. Nou ja, goed, er komen wel wat leuke liedjes binnen. Addicted to Love, Robert Palmer zie ik binnenkomen. Ja, hoor je inderdaad ook niet zo vaak. Is ook wel leuk om te draaien. Eens even kijken. Wat heb ik dan hier nog meer? All I Want, To The Wet Sprocket. Oh, ja, dat is een hele goeie. En ook eentje die je niet zo vaak hoort is... even kijken. Ik had even niet eens helemaal goed lezen. A Love Supreme van Will Downing. Oh ja, jaren 80. Ook een leuke plaat inderdaad. Maar er kwam er eentje binnen. En die kwam ook maar één keer binnen. Uit de jaren 90. Totale flop. Niet eens in de top 40 of tipparade gestaan. Maar wat een vette radioplaat. En Wieland, ik moet het toegeven. Dit is echt helemaal fantastisch. En het is voor mij altijd een feestje als ik hem mag draaien. Ik heb een paar weken geleden de ochtendshow van Erik mogen vervangen toen hij op vakantie was. En toen werd dit liedje ook aangevraagd in de favoriete top 3. Ik ga hem draaien met heel veel plezier en vooral heel veel trots. Life is a Highway van Tom Cochran.

Tijd op de radio en Fly Like an Eagle. 9 minuten voor 6 is de BNT Middagshow op Radio BNT. Live is a Highway, Tom Cochran draaide we daarvoor. En die werd aangevraagd door Wienand, de streentje uit de jaren 90. Echt een radiobanger, geen hit, maar wat een lekkere radioplaat is dat zeg. Ja, we gaan even met een roltrap naar de maan, vrienden, hoor je het? Ja, dat is het geluid wat hoort dan bij het einde van deze plaat. Ook bij het einde van de middagshow, want die is bijna klaar. Hè? Ik ben er morgenochtend tussen 4 en 6 voor de laatste middagshow van deze werkweek. En voor mijn vakantie, mijn laatste middagshow. Even kijken, nog één feitje gevonden, muzikaal feitje. Op 20 augustus 1977 stond The Best of My Love van The Emotions op nummer 1 in de hitparade. Lekkere dansplaat. En zij waren de begeleiders natuurlijk van Earth, Wind & Fire, bijvoorbeeld in Boogie Wonderland. Daar heb je ze kunnen horen. De verjaardag van Robert Plant van Led Zeppelin. Maar die heeft ook solo natuurlijk wat leuke liedjes uitgebracht. Big Luck. Ik weet even, ik heb vanmorgen Erik even gemist. Misschien dat hij hem gedraaid heeft, weet ik niet. Maar het is de verjaardag van Robert Plant vandaag. Overigens, de allereerste plaat die Erik draaide, bijna een jaar geleden, toen Radio BNT begon, op maandagmorgen 1 september, stipt 7 uur, was deze plaat. En ik ga hem nu als laatste draaien in de show. Wens je fijne donderdagavond. Geniet van de muziek van BNT. Laat hem lekker keihard aanstaan. En morgenochtend werkt Erik je om 7 uur. Daarna Tim, Duncan en ik spreek je om 4 uur... voor de laatste middagshow van deze werkweek. En misschien dat je dan ook zo'n gevoel hebt als

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastraalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte. Het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte. Waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Odessa organiseert de 38e Mariniersbrigade Survival Weekenden om jongeren vrijwillig te werven. Minstens 10 contracten worden verwacht. De reddingsmissie van NASA voor de Swift-telescoop is mislukt. Swift dreigt te verbranden in de atmosfeer. Gammastraalonderzoek wordt hierdoor bemoeilijkt. De Europese Commissie ziet geen problemen met gasvoorraad voor winter. Voorraad is nu 62%, vorig jaar 74%. Nederlandse voorraad is 41%. In Spanje overleden 4.458 mensen door hitte tussen 1 juni en 19 augustus, het hoogste sinds 2022. In Duitsland stierven 14.000 mensen door hitte, vooral ouderen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksiy Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovik. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Almere verlengt samenscholingsverbod in stadscentrum tot 24 augustus 2027. Politie kan ingrijpen bij groepen van 3 of meer personen. Boeren vinden rijden in kolonnen met politie op snelwegen veiliger dan door binnensteden. 2 mensen overleden vrijdag op A59. Oekraïense anticorruptiebureaus vielen hooggeplaatste functionarissen binnen wegens criminele organisatie. Zelensky ontsloeg plaatsen van het stafchef Mudra. Europese beurzen sloten donderdag lager door stijgende olieprijzen door oorlog in Midden-Oosten. AEX steeg licht naar 1102,78 punten. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
0: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Met

0: alleen maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voodoo.
2: Aldi.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig blondvuurman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaar gewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: Ay.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Voor mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolight wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsters.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaargewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit de Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het eerder aangeboden EU-aanbod. Een Russisch Ilyushin 76-vliegtuig, dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand, die al een maand woedt, bezwaart inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.
3: Are you ready?
4: Born ready.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl. Je verdient het.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanhoeve. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westhoeve effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guys-Pinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken. Omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zou op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloot donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande $4 miljard gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocy, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocy beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: is zomer op Radio BNT.
1: Jouw zomer, jouw BNT.
2: Simba! Nossa!

0: is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nazi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nazi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf...